van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traan het al, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

zoek mij tien die blauw. Dat is een lang pad naar die liefde, dat moet jij onthouden. Maar die lang pad loop ik nou, om jou vast te houden, stap ik dier die blauw. Gooi jou hartje voor die reen, ruil je nooit alleen.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

N1 wat natuurlik ook gesluit is of wat se verkeersligte ook op rooi flikker. Winnie Madikizela Mandela, die gedeelte tussen Moses Garweb en Brugstraat ondergaan padwerke, so wees maar versigtig.

Het u die betaling van u televisie nou gesed jaar in en jaar uit gedoen? Dit ten spyte van stygende voedsel en brandstofpryse? Dan wil die NBC van die geleentheid gebruik maak om u vir u bystand in die voorsiening van die volgende te bedank. Om Namibiese stories van 'n Namibiese perspektief te vertel. Om die reikwydte van die NBC radio en televisie te volhou. Om werk aan meer as 600 NBC en Vryskut werknemers te verskaf. Bring die nasie by een vir die regstreekse dekking van nasionale geleenthede, die onderrig, inligting en die vermaak van Namibiërs wat nie betaal televisie kan bekostig nie, asook om na Namibiërs in die buiteland op verskillende multimedia platforms uit te reik. Baie dankie dat u die televisielisensie betaal en dat u die beste metgesel ooit is. Vir meer inligting, skakel 061-291-3111 of 061-291-2100 gedurende kantoorure of stuur vonkpos na TV License by nbc.na.

Wie anders as Ouma Madonna met Papa Don't Preach tot 22.5 minute voor 9. Op 'n Woensdag gaan kuier ons in die Weste met nuus daar uit

0: Dit was die klanke van William J. Peterson met Sondag Dwalend. Dit is 23 minute voor 10. Jy is ingeskakel hier op Hardklop FM. Jy het nog kans tot 10 minute voor 10 om te skakel hier in die ateljee. Kans tot 5 minute voor 10 om jou SMS boodskap te stuur na 6223. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre, mevrou.
0: Gaan dit goed vanoggend?
1: Dit gaan goed, mevrou. Dan gesond, dankie.
0: Dat is mooi, ek bly om dit te hoor.
1: Ja, weer terug in Spakopsel,

0: Oké, ik eet hem. Onze spirit voor jou met alle liefde.
1: Dank je.
0: En voor diegene wie dan ook door diezelfde dier gaan, is die reliekie dan opgedragen. Naar jullie. Ingrid, het jij nog enig iets van jou?
2: Ja, ik wil net vir sê, onthou, jij is meer as genoeg. Jy het nie iemand nodig om jou waarde te bepaal nie, want God het voordat jy in jou moederskoot gevorm was, het hy al reeds jou waarde bepaal. So staan sterk, bly in geloof, en jy weet, mis, jy hoef net aan die soom te raak.
1: Dankie, Ingrid.
2: En baie, baie dankie weer eens, dat jou story met ons kom deel, het is nie altyd makkelijk nie.
1: Dis 'n groot plesier.
0: Ja, dankie, Samantha.
1: Plesier, Alistair.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Harry Styles met Aperture wat in die agtergrond speel. Hugel, Doughty en Preston Harris Loosen Up waar ons geluister het voor dit. Dit is nou 3 uur. Tyd vir die Jeugjoernaal top 3 om 3. Dis net in die derde plek vandag. I Show Speed met Champion.
1: Let's play football.

0: now.
1: Future in Thailand met Game Time, nummer 2 op Jeugdjournaal, top 3 om 3. Die snit in die eerste plek vandag met die meeste stemme, Alex Warren met Passenger.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Yvonne Chaka Chaka met Let Me Be Free op hierdie woensdagmiddag. Is mos klein Saterdag. So ons gaan nou gesels met Sergeant Jenelle Maton van die verkeersafdeling hier in die hoofstad. Sergeant, goeiemiddag en baie welkom.
2: Goeiemiddag Sharifa, dankie en goeiemiddag aan al die luisteraars. Ons padtoestand vir vanmiddag is soos volg. In die middestad is al die verkeersligte in 'n werkende toestand. Dan het ons beltpadwerke in Aviation en Ouers weg. Motoriste word versoek om versigtig daar te ry. Dan is daar padkonstruksie in Semnejomareiland op die afrit vanaf Weke verbypad. Die een baan van Wes na Oos is dan gesluit. Dan die afrit vanaf Ouers weg na Mandume de Mofayo is ook gesluit. Casino straat en albei kante is ook gesluit. Daar's geen toegang vir motoriste. Dan is daar ook padkonstruksie in Wes verbypad en Darren Calls.

0: En die groet het gekom van Tannie Elna in die kinderhoekie.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

facebook.com. Gaan wegval vanaand met twee kies uit die 60er jare. Twee lede van die meisiesgroep die Shirelles wat verjaring gesterf het hierdie week. Vandag is Shirley Owens, sangeres van die groep, 85 jaar oud. En ook vandag in 1982 sterf Eddie Harris, een lid van die groep, aan een hartaanval net na een vertoning, kort na vertoning, in Atlanta in die VSA. Hulle, Will You Love Me Tomorrow, dit was die oorspronkelijke titel, maar later het verander na Will You Still Love Me Tomorrow. Dan ook die Beach Boys saamgebring, want die leier van die groep, Brian Wilson, sy sterfdag is morgen, een jaar gelede, sterf hy in die ouderdom van 82. Die Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow, gevolg deur die Beach Boys, and then I kissed her.

The Beach Boys and Then I Kissed Her, en voor dit die Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow. Nou, drie in een rij, Amerikaanse sanger Rocky Burnett, die seun van die rockabilly sanger Johnny Burnett, word eerskomende vrijdag 73 jaar oud. Ons sit op die draaitafel, Say Tired of Towing the Line. Weerskante daarvan, twee versoeken op Beyers' versoeklys. Verlede week toe ons so bietjie gehardloop het, het ek The Runner van Manfred Mann's Earth Band nie daar gehad nie. Beyers het hom toegevoeg, so geniet hom. En dan ook eniekie van Uriah Heep, hulle Free Me. Nie minder nie as vier lede van die groep hierdie week van belang. Gister, 9 juni, sou die 76ste verjaardag wees van basgitaarspeler Trevor Boulder. Hy was eers lid van David Bowie se Spiders of Mars, maar in 76 by Uriah Heep aangesluit. Hy sterf in Mei 2013, hy was 62 jaar oud. So hy sou 76 word vandag, afgister althans. Môre sou John Lawton, medesanger van Uriah Heep, 80 jaar oud word, maar hy sterf in 2021, 74 jaar oud was, en John Wetton, basgitaarspeler en sanger, was ook by Asia King Crimson, en Roxy Music, en Wishbone Ash, maar ook by Uriah Heep, hy sou vrijdag 77 jaar oud word, en een wat nog leef, hoofgitaarspeler van Uriah Heep, Mick Box, sou gister 79 jaar oud word, hulle Free Me, en dan Rocky Burnett, en Manfred Mann.

programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Manfred Mann's Earth Band met The Runner. Tyd vir jou belangrik is, 22 minute voor 8. Môre, 2 jaar gelede, 11 Junie 2024, sterf die Franse sangeres Françoise Hardy aan keelkanker in die ouderdom van 80 jaar. Ek het op die draaitafel haar All Over the World gevolg deur enetjie op Rudolph se versoeklys, Sergeant Barry Sadler, se bekende Ballad of the Green Beret.

Tony Spencer Band, Taking Me Back, en voor het luisteren naar Status Quo met Pictures of Matchstick Men. Gaynor Sullivan, geboren Hopkins, is een Walliese zangeres, bekend vir daar die husky stem van haar. Ons ken haar as Bonnie Tyler. Sy het afgelopen maandag 75 jaar oud geword. Ons het haar grote Total Eclipse of the Heart saamgebring. Maar voor dit, nog eenetjie vir Rudolf, Vicky Leandros, When Bazookies Played.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

An American Dream deur Dirt Band. Dit het ons gebring by 28 minute voor 9. Ons is reeds by posisie nommer 6, Casey and the Sunshine Band. Please don't go. Volle, wat is het, 17 weke op die trefferslys en, ach net gauw, laas week 5de. Die volgende twee, interessant, hulle statistiek is net mooi omgekeerd. Marty Webb, posisie nummer 5, Take That Look Off Your Face, en Janis Ian, Fly Too High, posisie nummer 4. Marty Webb was in posisie nummer 11, so klim tot by 5, so van 11 geklim tot by 5 in haar tweede week, Fly Too High net mooi andersom. 11 weke op die trefferslys en geval van 2 na 4.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.